0: 2036. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Tot een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiliger schoot hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet, omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rijnmond 360.
1: Laat me niet alleen. Toe vergeet de strijd. Toe vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd. Vol met misverstand. Ach, vergeet hem. Het was verspeelde tijd. Hoe vaak hebben wij niet met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou.
2: Het stof van de wegen, de parels van de regen, de parels van dauw.
1: Ik zal heel mijn leven werken zonder rust. Om jou licht en lust, goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde woont. Waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw. Taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een koning die stierf uit nostalgie. Hunkerend naar jou. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Want uit een vulkaan
2: die was uitgeblust, breekt zich na wat rust toch het vuur weer baan.
1: En op oude grond zie je vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, daglicht mint de nacht, zwakheid mint de kracht, mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, nee, ik huil niet meer, nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen kijken hoe je lacht, horen hoe je praat, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: yeah.
1: Come on, Tevin, up, man. Come on.
0: Now look here.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die er naar een reeks van signalen... die een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van de stichting Amber Alert.
4: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
3: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
5: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
3: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimon 360.

0: geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
5: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
4: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. De woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
6: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
4: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
4: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
3: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
5: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
3: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ze like Mavis.
2: He's a real tasty geezer. He's grown

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. De ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisatie kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Live vanuit Studio 13. Dit is de Ochtendmix. Van 10 tot 12.
3: 1968.

0: werkdag tussen 10 en 12. De ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1977.

0: Muziek van Smokey, Lay Back in the Arms of Someone uit 1977. Even terug in de tijd, 1968, met Honey Bus. I Can't Let Maggie Go. Rob, die zit naast me. Goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, Ab. En uiteraard een hele goedemorgen, luisteraars.
0: Wat gaan we doen vandaag?
1: Nou, we gaan ten eerste natuurlijk genieten van het mooie weer. Of bedoel je het programma?
0: Nou, wat je kwijt wil vertellen.
1: Nou ja, we gaan, wat het programma betreft gaan we gewoon straks de nieuwe wijkschijf... niet bekendmaken, want dat heb je gisteren al met de Ochtendmix op Twitter al gedaan. Ja. We gaan naar het weerbericht, we gaan naar een rondje Hollands. We hebben natuurlijk weer... Wie is er jarig vandaag? De grote berichten op deze dag, 26 mei door de jaren heen. Terug in de tijd in de top 40 naar 1976. En voor de rest verzoekjes, want mensen kunnen weer bellen op 0251-1-254-958. Ging te snel? 0251-1-254-958.
0: Zo is dat en we blijven bij jullie tot vanmiddag 12 uur. Nou, Rob gaf het al aan, de nieuwe wijkschijf. Een leuk plaatje van René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen. Wat ga jij doen met 10 miljoen?
1: Nou, ik denk dat ik een hele grote verre reis ga maken.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: met Rob Keeser in de ochtendmix.
1: Ja, dat zijn van die weerberichten die ik graag voorlees. Want vanochtend snel oplopende temperaturen. De ochtend verloopt overal droog en veelal zonovergoten. Er staat weinig wind en de temperatuur loopt snel op. Halverwege de ochtend, dus nu, is het op veel plaatsen al ruim 20 graden. Vanmiddag is het op grote schaal zomers warm. Onder een vrijwel strak blauwe lucht wordt het op grote schaal zomers warm. Het wordt 26 graden hier aan zee, tot 29 graden in het binnenland. En lokaal is een tropische 30 graden ook niet uitgesloten. Ideaal weer voor een verfrissende duik in het zwembad of een middagje aan het water. Zorg er wel voor dat je je goed insmeert. De zon is met zonnekracht 6 erg sterk. Een onbeschermde huid kan dan al binnen 15 minuten verbranden. Vanavond en vannacht is het een zwoele zomeravond. Het blijft vanavond nog lang warm buiten, met temperaturen die tot zonsondergang, en dat is om 9:45 vanavond, ruim boven de 20 graden liggen. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. Dat is ook lekker. In de stedelijke gebieden kan het nog enkele graden warmer blijven. Morgen, ja, zeer heet voor de tijd van het jaar. Dat belooft wat voor de maanden juni, juli, augustus. Dinsdag doen we er nog een schepje bovenop. Ook dan is het veelal zonovergoten en de aangevoerde luchtsoort is nog net wat warmer. Op grote schaal kan het zelfs tropisch warm worden, met 30 graden al hier in de IJmond, tot lokaal maar liefst 32 graden in het zuiden. En daarmee wordt het de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Woensdag is er enige verkoeling. En als u denkt verkoeling, oh nee, gaan we weer de kou tegemoet? Nee hoor. Vanuit het noorden wordt op woensdag koelere lucht aangevoerd, waardoor het een stuk minder warm wordt. In het noorden 16 tot 19 graden. Maar in het midden en in het zuiden wordt het toch nog 20 tot 25 graden. En daarmee is het nog steeds warm voor de tijd van het jaar. Neerslag staat wederom niet op het programma en het blijft ronduit zonnig. En dan kort samengevat, donderdag opnieuw zomers. Op veel plaatsen prachtig weer met 25 tot 27 graden weer. Dus de temperaturen gaan weer stijgen. Daarna blijft het nog enig zonnig, even zonnig. Maar de wisselvalligheid die komt wel een beetje om de hoek kijken.

0: Apollo 100, de uitvoerende artiesten en Mendelssohn's Ford. Rob, jij had net een luisteraar aan de telefoon.
1: Ja, en die geeft ons een belangrijk advies na het weerbericht wat ik zojuist heb voorgelezen. Oh. Want Hans Visser heeft gebeld.
2: Yes.
1: En die zegt ook, nou heerlijk die temperatuur en geniet er lekker van. Maar wel belangrijk is, take it easy. Maak je niet te druk. En dat is ook de titel van het nummer wat hij heeft aangevraagd van The Eagles. De plaat is voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. Het is weer tijd.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, op zaterdag 30 mei in Beverwijk en zondag 31 mei in Wijk aan Zee keert de atelierroute weer terug. En heel wat enthousiaste kunstenaars die hebben zich de afgelopen weken aangemeld en een programmering aangeboden voor dit leuke evenement. Als u nou gaat naar kunstroutebeverwijk.nl, komt u vanzelf op een site. Dan ziet u een plattegrond van Beverwijk en Wijk aan Zee. En u ziet ook de plekken waar het werk allemaal tentoongesteld is. Er is ook een lijst van deelnemers. En als u dat aanklikt, ziet u onder andere de namen van expositie Wijnmond. U ziet allerlei kunstenaars staan die hun werk tentoonstellen. En als u op de naam klikt, laat ik er eens eentje aanklikken, Machteld Lubbers bijvoorbeeld, dan staat daar zo: Machteld Lubbers werkt voornamelijk met asbest. Nee, met albast, niet met asbest natuurlijk. Ze werkt met albast. Een materiaal dat zich kenmerkt door zijn zachte, lichtdoorlatende kwaliteit. Haar beelden hebben een verstilde organische uitstraling. En dan staat er ook bij dat ze te vinden is op de Noorderwijkweg nummer 64. Dus alle informatie kunt u daar vinden. De horeca doet ook mee. Be My Guest heeft de deuren opengezet. Café De Zon uiteraard in Wijk aan Zee. Cultureel Café Camille doet ook mee. En Podium Café Toos. Er zijn ook optredens en rondleidingen. Optredens van onder andere de tekstboekenier. Optreden van het Beestenkwartet. En een rondleiding door een zee van staal. En een veiling ezels en kwasten. Heel veel informatie kunt u vinden op kunstroutebeverwijk.nl. Voor zowel de zaterdag 30 mei als de zondag 31 mei. Zaterdag dus in Beverwijk. Zondag in Wijk aan Zee. En alle informatie kunt u daarop terugvinden.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: And don't let me be misunderstood.
1: En daarmee, luisteraars, zijn we toegekomen aan een rondje Holland.
2: Ja, en dat zijn hele bekende nummers. En allemaal van die nummers die je eigenlijk lekker gewoon kunt meezingen. Rob de Nijs, foto van vroeger. Prachtige tekst. Guus Meeuwis en Van Gant, het dondert en het bliksemt. En Roman Heerse, met die hete weer zeggen ze... Heb je dorst? Bestel maar.
3: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: even weer een heerlijke gouden ouwe met dit prachtige weer uit de kast gehaald. Maar ja, uit de harde schijf. De Babies. Every time I think of you. Nou, we gaan een aantal verzoekplaten inwilligen. Robert de Bob.
1: Ja, want het was heel erg druk aan de telefoon. Ten eerste hebben we Leida Dam. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Tom Malone, oftewel Tom Peperkamp, ja, de Beverwijker. Ja. Hij is ondertussen wel verhuisd naar een ander gedeelte van Nederland. Maar hij heeft toen een keer een plaat gemaakt en het heet Ik wil zomer. Nou, dat krijgen we. Dan hebben we Anzinnige. Die vraagt een plaat aan voor Karin en Frans, Ali Poelman, Rob van Gastel, voor zichzelf, voor alle luisteraars, voor jou, Ab, en voor mij. Marco Schuitmaker dus met Schaam je voor je tranen niet. En dan hebben we Nicolaas, die zit lekker in zijn badje, zoals hij het zegt, lekker bij te komen. Die wil graag Patty Page horen met de Tennessee Waltz. Voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. Het is weer

0: lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: Olly Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Live vanuit Studio 13. Dit is de Ochtendmix van 10 tot 12.

0: Beland in het tweede gedeelte van deze aflevering van Dr. Mix. Op deze zeer warme maandag 26 mei 2026. Maar Rob en ik zitten inmiddels in de korte broek. Gelukkig hebben we een gekoelde studio hier. En dat maakt het dan weer zeer aangenaam. Even de plaat afkondigen. Mickey Day uit 1966. Oh, what a kiss. En The Sweet met Papa Joe uit 1972. Nou, mag jij.
1: Ja, wat gaan we nog doen in die tweede uur? We gaan nog kijken wie er vandaag jarig is. Mm-hmm. Qua bekende mensen. We hebben de grootste berichten op deze dag, 26 mei, door de jaren heen. We kijken nog even naar de top 40 van 50 jaar geleden. En we hebben nog verzoekjes. Ja. En ik heb er wat liggen, maar u kunt nog bellen. 0251-254-958. Als u denkt, ja, je kan er wel wat hebben liggen. Maar mijn verzoekje wil ik ook graag horen. Nou, 0251-254-958.

0: in de ochtendmix.
1: Ja, wij zaten nog even mee te zingen met Aquarius. Want dat komt uit de musical Hair vandaan. En bij een overgang hielden we ermee op. Gewoon, want we gaan nog wat regionieuws doen.
2: Ja, het nummer duurt zo lang. Dus,
1: ja, heel lang nummer.
2: En we hebben nog veel te doen.
1: Ja, een wijkentoren voor de atheïstische theoloog. En dan tussen haakjes natuurlijk Bert Kistjes. Die heeft namelijk afscheid genomen van zijn mensenkerk. Als er gesproken wordt over een kerk, dan denk je al snel aan religie en strakke protocollen op zondagochtend. Maar de Mensenkerk in Beverwijk is alles behalve dat. En dan praten we natuurlijk over de Wijkertoren. 12 jaar lang was Bert Kistjes de motor achter dit eigenzinnige initiatief in de Grote Kerk van Beverwijk. Afgelopen zondagmiddag nam de legendarische cultuurdrager afscheid als voorzitter. Wat een informele receptie met wat toespraken had moeten worden, veranderde in de officiële uitreiking van de hoogste gemeentelijke onderscheiding, namelijk de Wijkertoren. Bij binnenkomst is de toon meteen gezet. Ondanks het warme weer buiten zit Bert Kistjes daar op een simpele houten stoel iedereen te verwelkomen die naar zijn receptie komt. Gewoon Bert, die geniet van alle bekenden die voorbij lopen en hun weg vinden naar de koelte van de kerk. Hij neemt voor iedereen de tijd, al heeft de 86-jarige bij het beantwoorden van de vragen wel een praktisch verzoek of er wegens de omgevingsgeluiden wat harder in zijn oor getetterd kan worden. Als het eenmaal gebeurt, dan is Kistjes direct scherp. Hij blijft onveranderd nuchter. Ik doe werkelijk niks met God eigenlijk, vertelt hij. Voor een open samenleving heb je een plek nodig waar mensen elkaar aanspreken. Waar je kunt zeggen, wat je nu beweert, daar klopt niks van. Maar dat je toch eens luistert naar wat iemand eigenlijk bedoelt. Binnen in de koelte van de kerk vullen de tafels zich snel met een mix van Beverwijkers en cultuurliefhebbers. Aan een van die tafels zit Anna Meijs, die Kistjes al decennia kent uit zijn tijd in Enkhuizen. Haar herinneringen aan die periode typeerden de creatieve broedplaatsen die Bert overal creëerde, waar destijds zelfs prinses Beatrix in de jeugdherberg logeerde. Een legendarische dag moest Anna helaas missen. Een verjaardag van Bert waar Ramses Shaffy bleek te zijn. Want Shaffy die kroop ter plekke achter een van de vleugels in Berts huis om een lied te componeren. Ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik er niet bij was, vertelt Anna. Ramses was namelijk mijn jeugdliefde en zijn LP was de allereerste die ik kocht toen ik 16 was. Wanneer de klepel tegen de bel klinkt, is het signaal om te verhuizen naar de andere kant van de kerk. Want daar staan de stoelen opgesteld met op het podium een microfoon en een scherm. Tijdens een korte introductie blijkt dat burgemeester Smit ineens spontaan plaats heeft genomen tussen het publiek. Vanwege het Pinksterweekend zou Smit eigenlijk met zijn gezin op de camping staan, maar hij is speciaal voor deze gelegenheid teruggekomen naar Beverwijk. En dan kan een toespraak van de burgemeester natuurlijk niet uitblijven. Smit spreekt lovende woorden over de Mensenkerk als gemeenschap. Wat is dan de Mensenkerk? Daar gaat het dan om. En volgens mij, zegt de burgemeester, is er een kerk waar mensen gewoonweg samenkomen. Van allerlei mogelijke genootschappen, inwoners, mensen van allerlei gezinten, die kunnen samenkomen, elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen spreken met elkaar over het verleden, over de dag van vandaag en over de toekomst. De warmste woorden bewaart Smit echter voor Kistjes zelf. Hij zegt, in Beverwijk speelt altijd wel wat, maar altijd heb je dat icoon. Dat is die kerk en dat is Bert, vervolgt hij zijn speech. Maar de burgemeester is niet alleen gekomen om te spreken. Onder luid applaus ontvangt Bert officieel de gemeentelijke onderscheiding de Wijkertoren voor zijn jarenlange en onvermoeibare inzet. Wanneer burgemeester Smit de onderscheiding probeert op te spelden, zorgt dat voor een komisch moment op het podium. Ik doe dit bijna nooit, zegt Smit lachend, terwijl hij worstelt met de naald. Het is een heel ingewikkeld speldje. Maar zodra de medaille zit en Kistjes de microfoon overneemt, krijgt zijn speech al snel een serieuze maatschappelijke lading. Een vriend is iets van hogere waarde, stelt Kistjes. Onze cultuur is wat ver gegaan met het idee dat de mens als zodanig niet spannend is. Om die mens te ontdekken moet je hem wel tegenkomen. En op straat moet je doorlopen, het verkeer niet hinderen. Maar de Mensenkerk is een prima plek om dat wel te kunnen. Met zijn vertrek legt Kistjes de bal dan ook keihard bij de inwoners van Beverwijk neer. Als de stad de Mensenkerk wil behouden, dan zullen de Beverwijkers zelf in beweging moeten komen en de portemonnee moeten trekken. Als 2000 mensen een tientje betalen, dan is deze voorziening er voor iedereen, rekent de kersverse drager van de Wijkertoren de zaal voor. Terwijl de namiddag overgaat in de avond, wordt er in de grote kerk samen gegeten

0: En zo is deze plaat ook weer afgelopen. Bella Perez en Qua Viva La Vida. Wij staan net even van de zon te genieten. Zo even naar buiten te gluren. En het viel ons op. Het is strak en strak blauw.
1: Ja, er is geen wolkje aan de lucht. Heerlijk, hè? Lekker hoor. Nou, daar hebben we echt wel naar uitgekeken en ook verdiend.
0: Ja, nou Rob, even het volgende. Ja. Want we komen net weer terug de studio in. Ja. Ik wil eerst een verzoekplaat draaien. Dat is die van...
1: Van Rob van Gastel.
0: Van Rob van Gastel,
1: Rob van Gastel die heeft gebeld en die vraagt een plaat aan voor Ans Zinnige. En ook voor iedereen die luistert. En voor het team van de ochtendmix, maar vooral voor Ans Zinnige. Patty Page en Changing Partners. Die gaan we straks draaien.
0: Ja, daarachteraan wil ik dan even terug in de tijd. De top 40.
1: Dan gaan we naar de top 40 van 22 mei 1976. Dus 50 jaar geleden. De top 3. Die was eigenlijk nog een beetje hetzelfde. Op 1 nog steeds Beretta's Theme van Sammy Davis Jr. Van 3 naar 2 steeg Sweet Love van Ferrari. En nieuw in de top 3 kwam binnen You're the Reason Why van de Rubettes. Maar wij kijken altijd even naar de nieuwe binnenkomers van die week. En de hoogste binnenkomer, dat was eigenlijk een plaat van... Nou, mag ik het zeggen, mut in zijn nadagen.
0: Ja,
1: we hadden Dynamite en Tiger Feet en The Cat Crept In en zo. Maar dit nummer was ook toch nog wel een grote hit. Een van de laatste grote hits, denk ik. Shake It Down van Mut, nieuw op nummer 18.
0: Ja, en na die plaat, dan gaan we nog een verzoekje draaien.
1: Ja, want oh, wat is het ondruk en wat is het gezellig. We hebben ook een telefoontje gekregen van Gerard de Winter. Die vraagt een plaat aan voor iedere fan van Piet Veerman. En dat zijn er heel veel. En Gerard die wil graag horen Follow Me. De plaat is ook bestemd voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix.
0: Nou, dan gaan we die starten. Komt-ie.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: en wijk aan zee.
1: Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: Het is weer tijd voor een bezoekplaat.
3: Rick de Meer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

aantal jaren geleden hebben we deze plaat heel veel mogen draaien in de ochtendmix. Ik heb toen bijna wekelijks aangevraagd. Deze opname van Piet Veerman en Follow Me.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, en onze belangrijkste artiesten zijn natuurlijk onze luisteraars. Dus u, als u vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Ik denk dat u dit mooie weer gewoon verdiend hebt. Maak er een mooi nieuw jaar van. Wie zijn de bekende jarigen? Demi de Zeeuw, Nederlands voormalig betaald voetballer, wordt vandaag 43. En Laurien Hill, de hip-hop zangeres en actrice, die wordt vandaag 51. De Nederlandse oud-langebaanschaatser en presentatrice Barbara de Loor, die mag vandaag 52 kaarsjes uitblazen. En Jorin de Mol, de Nederlandse actrice, wordt vandaag 55. Dan hebben we de voormalig Nederlands-Belgische voetballer Simon Tahamata. Die wordt vandaag 70 jaar. En Beppie Melissen, Nederlandse actrice, die wordt vandaag 75. De Amerikaanse zangeres Stevie Nicks, die wordt vandaag 78 jaar. En dan hebben we natuurlijk onze Nederlandse presentatrice en voormalige zwemkampioene, sportjournaliste, staatssecretaris en Tweede Kamerlid Erika Terpstra. Zij moet flink ademhalen, want zij mag 83 kaarsjes uitblazen.

0: Even terug in de tijd, de jaren 70, werd dit een hele grote hit voor Earth and Fire met Seasons.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
2: En deze dag is het 26 mei door de jaren heen. Ik noem de datum niet meer, wel de jaartallen. En we gaan meteen heel ver terug in de tijd naar 1676. Antonie van Leeuwenhoek die ziet voor het eerst hele kleine diertjes door zijn microscoop. Van Leeuwenhoek doet de ontdekking met een zelfgebouwde microscoop. In 1896 wordt de laatste tsaar van Rusland, Nicolaas II, gekroond. En in 1937 de Golden Gate Bridge in San Francisco wordt in gebruik genomen. 1948 in Zuid-Afrika wordt een nationalistische regering gekozen die een politiek van apartheid voorstaat. 1969, drie Amerikaanse astronauten bereiken de hoogste snelheid waarmee een mens ooit gereisd heeft. Met hun Apollo 10 zoeven ze met 39.897 km per uur door het luchtruim. En deze topsnelheid wordt bereikt op 122 km boven de aarde. 1977, de film Star Wars, de eerste, die verschijnt in de bioscopen. En 1978, Willem van Kooten, alias Joost den Draaier, presenteert op deze dag 1978 voor de laatste keer Joost mag niet eten bij de NOS op Hilversum 3. 1981, bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, raakt de CDA-VVD-coalitie zijn meerderheid kwijt. En in 1989, de Deense regering staat voortaan het homohuwelijk toe. 1995, de Bosnische Serviërs gijzelen 200 VN-medewerkers na twee aanvallen van de NAVO op Servische doelen. Een aantal VN-medewerkers wordt vastgeketend aan munitiedepots waar ze als menselijk schild worden gebruikt om nieuwe NAVO-acties te voorkomen. Er blijken ook drie Nederlandse VN'ers gegijzeld te zijn. 1997. Een boef in Deventer kreeg 100 buurtbewoners tegelijk achter zich aan. Die zagen hem weglopen met een videorecorder onder zijn arm en na een insluiping aan de Klinkenbeltsweg. En omdat 100 buurtbewoners harder lopen dan één insluiper met een videorecorder, grepen ze hem in de kladden en droegen ze hem over aan de Deventer politie. 2000. Een 87-jarige vrouw is in een verzorgingshuis in Northport in de Amerikaanse staat Florida overleden nadat zij 1625 keer door mieren was gestoken. Dat heeft de gezondheidsdienst van het district Sarasota, waarin Northport ligt, medegedeeld. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de insecten de kamer van de vrouw binnengekomen door een plint in de muur. Het gaat om mieren die oorspronkelijk alleen in Latijns-Amerika voorkwamen en met schepen naar het zuiden en zuidoosten van de Verenigde Staten zijn gekomen. Dan gaan we naar 2024. Twee jaar geleden een deel van de parkeergarage van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein stort in. Alle oprijhellingen van de 6 verdiepingen hoge parkeergarage komen naar beneden. Er zijn geen slachtoffers. Het ziekenhuis roept mensen op om niet naar de locatie in Nieuwegein te komen, maar uit te wijken naar Utrecht. En als ik het goed heb, is de afgelopen week de parkeergarage weer in gebruik genomen na 2 jaar. We kijken even naar wat hits uit die tijd van deze dag, 26 mei. Zo hadden we bijvoorbeeld in 1973 Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree van Dawn. We hadden in 1990 Painted Black van de Rolling Stones. Maar wij gaan luisteren naar 1984. I Want to Break Free van Queen. Ik denk hij gaat zingen. Oh, hij gaat niet zingen.

0: Ja, dat was de formatie Queen. Even naar aanleiding van de grootste berichten uit het verleden. Nou, daar hebben we weer de Shadows met Little B, oftewel Kleine Pim.
1: Kleine Pim, ja, ach, oh, Kleine Pim. Ja, die is naar de nieuwe locatie, zit hij klaar voor Eindeloos IJmond straks tussen 12 en 2. En ik zei tegen jou al, is het daar erg heet? Boven op die derde verdieping. Maar jij zegt, ze hebben airconditioning.
0: Ze hebben airco, ja. Er zit een airco in.
1: Was heerlijk. Dus wat dat betreft hoeft Pim zich geen zorgen te maken.
0: Nee hoor, nee hoor. Dat, we wensen Pim gewoon heel veel succes en sterkte toe.
1: Ja, en wat helpt Pim, dat is gewoon een voetenbadje meenemen. Ja, met heel veel ijsklontjes erin. Oh, en een lekkere voetjes van Els er ook bij. Want die komt tot tussen 2 en 3 straks in met Ouder, het programma. En dan kunnen we daar weer van genieten. En dan blijf je het hoofd houden. Dan wel cool, laat ik het zo zeggen. Ja. Jij bent de hele week op vrijdag gewoon en zaterdag na de ochtendmix. Morgen ben jij er weer.
0: Ja. Woensdag, donderdag.
1: En dan spelen we volgende week stuivertje wissel. Want dan ga jij vissen.
0: Ik ga vissen.
1: En klussen. En dan zit ik er de hele week zorg met Rina.
0: Deze studio moet weer even opgeknapt worden.
1: Hè. Ja, dus, dat kan je wel zeggen.
0: Ja, we gaan weer even schilderen en zo. Ja, en, ik ga de airco verplaatsen.
1: Ook lekker.
0: En er komt ook wat nieuwe apparatuur. Dus vandaar. Dus daar wil ik gewoon de tijd voor nemen.
1: Dat doe je goed. Ja. Eindeloos IJmond straks tussen 12 en 2. Wij willen onze luisteraars weer heel hartelijk danken. En als u denkt, ik wil platen aanvragen. Morgen om 10 uur is er weer een ochtendmix met Abjema.
0: Goed, dankjewel Rob. We gaan eruit met onder andere de Golden Earring.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Luisteraars, een goede middag. Het is hier... ja, het gaat alle kant op. Het is even wennen weer. Het was een beetje rommelig begin. Maar ik geloof en ik hoop dat ik nu wel in de lucht ben. En dat ik ook een beetje te verstaan ben. Het is heel erg bijzonder hier. Maar hartelijk wel, want het is vreselijk heet. De tweede Pinksterdag. En Joris, mocht je luisteren, we zijn er weer hoor, met dit hele leuke programma. Ga jij maar lekker je badkamer schoonmaken met bijna 40 graden. Ja, en wat een weekend heb ik achter de rug, luisteraars. Het is fantastisch. Het is zo lekker warm. Het is bijna dat je zegt het is heet. En hier in de studio was het het afgelopen drie kwartier enorm warm. Ja. We hebben onze meeuwwindhoekje van het op het dak nog zitten. Die zit een beetje erg vaak met zijn bekje open. Dus ik denk dat hij ontzettend dorst heeft. Ja, er is niemand die, ik ook niet, die uit het raam stapt en daar even een bakje water neer gaat zetten. Het is de natuur, zullen we maar zeggen. Even denken, want er gaan hier nog een hele hoop dingen. Kijk, stop nou. Hij stopt niet. Het ligt dan aan mij. Nou ja, kijk, nee, dit gaat ook goed. Nou ja, we zien het wel aan luisteraars voor de komende twee uur. En misschien de komende drie uur wel een beetje aanrommelen. Het is met dit weer, is ook dat het nu misschien wel een beetje vastlag. Nou, ik sowieso. Ik ga kijken of het nog lukt om die plaat in te starten die ik daarnet klaar had. Ik hoop het wel. Dus we gaan lekker beginnen. We gaan in ieder geval zorgen dat ik het niet te warm ga krijgen. We gaan met Sexy C van de Beatles gaan we dit programma openen.

Dit waren de Beatles met het hele mooie sexy CD van The White Album, waar nog veel meer mooie nummers op staan. Ik hoop dat het mijn stem niet al te gebarst overkomt als het hier door de koptelefoon komt. Dan is het ook geen pretje. Rick, bedankt. Maar als jullie me nu horen, dan heb ik het allemaal kunnen herstellen. En dan hoop ik dat we gewoon lekker door kunnen gaan zo. Temperatuur is heet en warm genoeg daarvoor. Maar ik zei het al, luisteraars, in het begin van de uitzending. Wat een week, wat een start, wat een goed allemaal. En ja, afgelopen Pinkster zaterdag, ik moet het vertellen. Want ook de collega's van de televisie zijn geweest, van de radio. Jos van Heer is lekker een uurtje rondwezen banjeren en heeft alle artiesten gesproken. Heeft een mooie reportage gemaakt. Floris hier in de studio. En Ingrid van de tv met de collega die ook rondliep. Dat is helemaal goed, helemaal geweldig. En het was een fantastische dag. En ik weet zeker dat misschien wel 60% van de luisteraars, zelfs uit de Muiden, met de Sjaak voorop in Wijk aan Zee neergesteken waren om te genieten van een prachtige dag. Fantastische bands en een apotheose die was voor de laatste keer. En ik denk dat het heel veel mensen zijn die toch wel met een beetje weemoed terugdenken aan 25 jaar de Seaside in Wijk aan Zee. En twee keer, drie keer in de Muiden neergesteken. En daverend succes geworden. En het is niet ten onder gegaan aan zijn succes, helemaal niet.

schoenen op hun rug. Heel afgeladen fietsen. En die kleintjes ook met die korte beentjes doortrappen. En allemaal richting Wijk aan Zee. Heemskerkenstrand ook vol. Zandvoort en Muiden. Ja, het gaat helemaal door. Het is een prachtig weer. En ik zou er van pakken. Ook morgen nog even. En dan na woensdag schijnen we in de wat normale temperaturen terecht te komen. We gaan door met Nana Simone. Die met het prachtige nummer Mr. Bojangles. Bojangles.

En deze opname was uit 1973, luisteraars. Juli 1973, om precies te zijn. Mr. Bojangles live door Nana Simone. En die heeft ook prachtige nummers gemaakt. En ja, een hele trieste, ja, eigenlijk een heel trieste verhaal met haar. Misschien dat we daar eens een keertje een nummer of een soort special van kunnen maken om dat te gaan doen. Want het is een hele bijzondere vrouw geweest. De Commitments. De Commitments uit Ierland. Dat is een hele goede band, een hele leuke band. Ik heb wel veel van ze gedraaid. Zij zijn jaren geleden, denk ik, jaren 16, 17 geleden... zijn ze nog in IJmuiden geweest, in het Thalia Theater. En daar waren nog drie leden van de originele band. Die speelden daar met twee uur de muziek die zij maakten. En het was lekkere soulmuziek. Het was lekker. En heel veel muzikanten uit IJmond, die waren daar. Een van die leuke nummers die ze speelden was onder andere in The Midnight Hour. Er waren twee zangeressen. Eentje die kwam uit een patatkraam. En de andere was geloof ik lerares. En die twee die waren erbij. En als je de film nog eens een keertje wil gaan zien... dan moet je dat maar... Ik zou hem zeker aanraden. Het is een hele leuke film. Het formeren van die band. De ellende. De gemene en ondeugende spelletjes die gespeeld werden met die meiden. En zo ging het allemaal. Maar we gaan wel luisteren naar een van hun leukste nummers. En dat is namelijk, zoals ik zei, in The Midnight Hour. Maak je niet druk, doe ik het ook niet. En dan zou het heel fijn zijn als hij het ook zou doen. Hè? Maar het is altijd... hier zijn ze, de Commitments met The Midnight Hour.

En alles was gebaseerd op de muziek van Wilson Pickett. En het, als je de film niet gaat kijken... Het leuke was dat uiteindelijk hadden ze een optreden in een hall... en een van die leden die kende van Wilson Pickett... en die zou het heel toevallig op die avond ook een show geven. En die zou na zijn show zou hij naar deze band gaan kijken... Wilson Pickett in die club waar het allemaal ging plaatsvinden. Nou, het werd later. Dus die band die raakte helemaal overstuur. Kreeg herrie op elkaar en nou, de band die knalde ook op elkaar. En zeg maar, degene die die band had samengesteld... Die ging naar huis en die had toen ontzettend de kleren in. En ja, de kant waar hij liep, stopte opeens een auto. En het werd gevraagd naar die club. En of die band al klaar was. Ze kenden elkaar natuurlijk niet. Dus hij zegt, nee, die band is aan elkaar geknald. En het hele feest dat is afgeblazen. Want Pickett zou komen, die is nooit geweest. En toen... En de chauffeur zei om en zegt, sorry, Mr. Pickett, they are ready. En dus en draaide om en ging weg. En het beeld van die jongen die band had opgericht. En dan die weg dan in de auto in de regen. Ja, het was wel een beetje jammer, een beetje triestig. Maar ja, zo ging dat tegenwoordig allemaal. We gaan naar, even kijken, naar... I can't help myself. Van de Four Tops, als ik het goed heb. En dat gaan we nu kijken of het ook allemaal nog gaat lukken ook. Dat zou helemaal fijn zijn.

0: En dit waren onze eigen goede... onze eigen Doe Maar met... ja, Nederwiet.
1: Attention!
0: Wacht even, dat moet nog komen. Ik was er aan het afkondigen, ja. Die man met zijn horens en zijn trompet en zijn vriendjes. Ja, attention! En dat was eigenlijk attention. Maar dat was bij elkaar gezet. Attention! Op deze maandag nog steeds eindeloos Eimond te luisteraars. En gelukkig is alles recht gekomen. Zoals het op zijn Fries gaat, alles in recht gekomen. Ik weet het niet op zo. Of het op zijn Fries gaat, maar goed. Ik maak er alweer wat aan. We gaan naar de Drieluik. Ja, door het hele gedoe ben ik mijn introotje kwijtgeraakt. Wat de aankondiging met de Drieluik. Maar de Drieluik bestaat vandaag uit nummers van de Beat Boys. En we gaan beginnen met Wouldn't It Be Nice, Good Vibrations en I Get Around. En dat allemaal deze heerlijke... Oh. Ja, dat weet ik veel. Wacht daar toch eventjes mee. Ik moet even deze dame, Valerie, even aan de andere kant zitten. Want het gaat... Ze blijft maar aan de gang. Even kijken hoe we krijgen ook weer voor elkaar. Oh, dat doe ik zo om. Het is allemaal een beetje winnen. Maar goed, het komt allemaal weer goed. Zoals gezegd, de Wouldn't It Be Nice van de Beach Boys. Van het album Pet Sounds. Good Vibrations. Smiley Smile. En I Get Around. De mono-uitvoering van All Summer Long. Nou, nu hopen dat het laatste gedeelte van de aankondiging ook lukt. En dan ben ik helemaal blij. Van het punt. Het lukt. Eindeloos Eimond met Pim Geurs nog steeds. Geniet ervan.

0: En dit was de drieluik met de Beach Boys. Achtereenvolgens na Wouldn't It Be Nice was het de Good Vibrations en I Get Around. Ja, nou straks, ik zie nog een kleine 10 minuutjes en dan is het eerste uur van Eindeloos Eimond alweer gebeurd. En de wegen lijken, als ik zo naar buiten kijk, wat rustiger. Ik net wel heel veel sirenes op de A9 richting Tunnel, dus ik weet niet of daar wat gebeurd is. Maar het ziet er heerlijk uit. Ik denk ook wel dat dat een hele hoos nu achter de rug is en dat iedereen nou een plekje heeft gevonden, hetzij aan het strand of op het terras of in een tuin. En misschien om met de voeten in het waterbakje gaan, of in de bindel, een bakje water gaan zitten. En ik vergeet helemaal te zeggen dat Rob en Ab weer een lekkere show hebben neergezet om 10 uur. De adviezen die zij gaven, die zou ik ook wel een beetje opvolgen. Rob, ik heb hier dus geen teltje met water staan. Dat is wel een beetje jammer. Maar ik heb hier wel een heerlijke frisse appelsap staan, heb ik gevonden. En daar stond al een datum op. Dus het maakt nou een beetje naar cider. Dat is wel een beetje erg vroeg. Maar ik moet zeggen, het is vol te houden. En de airco doet het fantastisch. En het is gewoon gezellig. En er komen af en toe weer mensen binnen en die gaan eruit. En dan denk van, af en toe ik zo ook even naar buiten willen. Maar ja, ik heb mijn luisteraars en daar ben ik trots op. En het heel graag dat ik voor jullie nog een plaat ga draaien. En deze kom ik heel toevallig tegen. En dat is ook nog een beetje een oudje, maar hij is wel heel erg lekker.
1: Dit is Eindeloos Eimond. Vandaag met Pim Geurts.
0: Ja, je verwacht het niet, hè? Je verwacht het niet. hij pakt... even kijken of dat zo wel gaat. Nee, dat is heel interessant. Boeiend, nou, dan gaan we naar de andere kant. En dan... het is mijn dag. Ja, het is dan echt een heerlijke... dat je zegt... moet ik zeggen? Een heerlijke dag om... Purgesless te gaan draaien.

Percy Sledge. En we gaan snel door naar... gaan we helemaal niet met die. We gaan... Maar ja, ik heb ook last van dit, dames hoor. En heren. En dit lijkt ook te leren. Oh, alsjeblieft, heren, niet vergeten. Dan krijgen we dat weer. Dat is een Billy G. Kramer met de Dakotas. Little Children.

Billy G. Kramer. En als je goed naar de tekst luistert, zoent hij eerst met zijn zuster en dan met de moeder. Het is wel een typisch mannetje, dacht ik dan zo. Ik heb nu nog klein. Dat gaat helemaal niet goed. 2 minuten even gaan zoeken. 2:34. Heel snel. We gaan het uit met Julio. En dat is de zomerse klanken. Die horen ook hier. En dan hoort Julio daarbij met, even kijken, nummer Julio Iglesias met de Cuero.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan dan oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan dan warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer, volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.

0: en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stijlvaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klopt daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... Die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Binnenkort Ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: Paastoel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Eimond 360.

En dit is Julio luisteraars. Ja, we zijn ermee geëindigd het eerste uur. En, ja, en we gaan ook een lekkere tweede uur van start met Julio. Met deze temperaturen is het... ja, dan komt toch zo'n sfeertje van warmte, zwoel. Lekker liggen of lekker zitten. En een zonnebrilletje op, lekker insmeren. En laat maar komen die vitamines. Ja, het is niet anders. Heel ziekel. Praat je gek? Ja, dat... moet een scheve bek trekken. Ja, luister, als het is hier nog steeds gezellig, hoor, daar niet van. En ach, er komt iemand die, ja, die heeft een beest meegenomen. Ja, dat, en toen is een bakje, joh. Ik heb voor het tweede uur wel lekkere muziek klaarstaan. Of ik er allemaal aan toe kom, dat weet ik dus niet. Want ik wilde ook iets draaien van de band The Golden Earring straks. Namelijk ook gespeeld door de neven van Ed. Afgelopen Pinkster zaterdag en met Holy Holy Life stonden er wat mensen op het podium. En het was één groot feest. Ook wil ik nog iets gedraaien van de Stones en daarna van de Big Town Playboys. Degene die dat hebben meegemaakt, die zullen waarschijnlijk weer kippenvel gaan krijgen. Ja, nou goed, dus heb ik nog een paar leuke stukjes cabaret. Een mooi stukje Franstalig. Nou, als ik een beetje mee zit, ook door onze Indonesische vrienden. Dus een heel vol programma. We gaan snel door naar een nummer wat ik eigenlijk helemaal geen goed nummer vind. Maar dat past wel een beetje in de sfeer. Dat is namelijk van Barry en Eileen. Getiteld If You Go.

Barry en Eileen, ja, met het toch wel mooie en het zwoele nummer If You Go. En misschien dat je ze nog wel ziet lopen op een strand. En doen een beetje denken aan het nummer van Captain and Tennille. Dat het glazuur, dat sprong voor je tanden af als je dat zou horen. Maar ja, het was wel een beetje bepalend voor die tijd. We gaan dan lekker nog een stapje terug in de tijd. We gaan naar de Thunderclap. Even kijken, Newman. Met Something in the Air. En dat is namelijk toch nog eens een keertje de single-uitvoering. En dan kan je nagaan. Dat is ook nog een LP-uitvoering. Maar hier zijn ze.

0: Ja, en hoe mooi is dat? het verschil... Excusez-moi. Het is tussen een heel modern nummer en dit heerlijke wegzwijmelnummer. Nou, daarover gesproken, ik ga toch even nog terug naar het Seaside Festival. En ik heb namelijk heel veel verzoekjes gekregen om van alle bands nog een nummer te draaien. Nou, dat is even te laat binnengekomen, dat ga ik vast nog wat doen. Maar ik heb wel wat gevonden. En we beginnen met The Great Balls of Fire. Dan hebben we Mona. En dan komt Shake Your Hips. En dan Holy Holy Life. Waarvan ik zei, van dat was het einde met de neven van Ed op het Seaside. En dit was echt een krankzinnig feest met dit nummer. En dan, ja, en dan nog gezellig even meezingen ook. Hè. Dus anders kom ik nu draaien, anders kom ik echt in tijd. Tante Carla zit ook al te trappelen. Maar die moet heel even wachten. Maar nou, we gaan. Dag, tot zo.
1: The wreck is just great balls of

0: afgelopen Pinkster zaterdag begonnen Great Balls of Fire. Daarna was het Mona met er gelijk achteraan Shake Your Hips. Holy Holy Life van de neven van Ed. En ja, het was een daverend succes. Nou goed, de rest komt wel van de andere uitzendingen wel. We gaan snel naar Tante Carla, want het is tijd dat het Franse gebeuren gaat plaatsvinden. En dat doen we dan even kijken met Christophe. En Christophe die gaat tegen zijn vriendin zeggen dat hij niet meer van haar houdt. En daarna komt Brigitte Kaandorp met het hartstikke leuke gebeuren over kinderen opvoeden. En dat komt uit haar show Badwater. Veel plezier!
1: Dit is Eindeloos Eimond. Vandaag met Pim Geurts.
0: En zoals het gaat, tot de kan daar gelijk helemaal over. Die staat er met een hele hoge kleur. Dan zeggen van, wat is dit nou weer? Ja, het verkeerde schuifje, dat komt dan komt tot de kan. Dan mag je hier, nou, we gaan eerst naar On The Beach met Cliff Richard. Oké, sorry.

0: Of je moet ze gaan opvoeden, dat is ook zoiets. Ja, vind ik ook lastig. Ja, vind ik gewoon, dat wil ik heus wel toegeven, vind ik heel moeilijk opvoeden. Ik weet vaak eigenlijk niet wat ik ze nou aan moet leren wat ze nog niet kunnen. En wat je ze af moet leren wat ze vanzelf wel doen eigenlijk. Ja, dan sta ik bijvoorbeeld, dat is een heel goed voorbeeld, dan sta ik op het schoolplein bijvoorbeeld. Een hele andere situatie, maar goed, dan sta ik op het schoolplein met mijn kleine meisje van 4. En dan komt er zo'n ander meisje heel blij aangehuppeld vanaf de andere kant van het schoolplein. Anna, Boukje, Martje, Brechtje, weet ik veel. Hoe ze allemaal nou weer heten tegenwoordig. En die zegt dan tegen mijn dochtertje, mag ik bij jou spelen? En dan zegt mijn dochter, nee, want ik vind jou stom. Ja, ja. En dan moet ik waarschijnlijk, denk ik, op dat moment als opvoedster zeggen, nou, doe je wel een beetje lief tegen Anne, Boukje, Martje, Brechtje, ja. Met haar afgeplakte brilletje. Terwijl, hè? Ja, hè? Ja, terwijl ik denk, ja, ze heeft gelijk. Ja. Ja. Ja, ze is ook stom. Ze is ook, dat is dus niet alleen dat brilletje, daar kan ze niks aan doen. Maar dat komt er nog wel een keer bij natuurlijk. Maar het is ook een stom, het is een suf, het is een saai piskind. Ja, ik vind haar ook stom. Ja, ik heb het ook. Ik heb er liever ook niet in huis. Sodemiet erop, ja, stom wijf. Ja. Ja. Ja. Ik heb altijd zin om er te knijpen, zo is het. Ja. Ja, dat is echt zo'n kind, dan krijgt iedereen limonade. Heb je zin om tegen haar te zeggen, jij krijgt niet. Ik doe het niet, ik doe het niet. Nee. Natuurlijk niet, doe het natuurlijk niet, dat doe ik niet, dat doe ik niet. Nee, maar ik bedoel, ja. Anne Boukje Martje zelf trouwens, die heeft er niks van. Dat vind ik ook zo goed. Die zegt, oh, nou ja, en die huppelt ergens anders heen. Ja, die gaat het ergens anders vragen, vind ik ook zo goed. En dan moet je dat hele systeem moet je af gaan leren. Terwijl ik denk, dat zouden wij moeten doen. Dat is ideaal. Dat is ideaal. Dat is lekker direct. Ja, bijvoorbeeld dat er iemand opbelt. En die zegt, die je niet zo leuk vindt. Die zegt, kom je op mijn borrel? En dat je dan zegt, nee, want ik vind jou stom. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat die ander dan zegt, oh, nou, dan bel ik iemand anders. Ja. Ja. Ja. Of dat je bijvoorbeeld iemand op straat tegenkomt die je al een hele tijd niet gezien hebt. Die je heel erg leuk vindt. En dat je dan met zo'n grote groene snotklodder op je bovenlip echt zo gelijk zo plat op de bek gaat. Zo, ja. En dat je dan loslaat dat die draden er nog een tijdje zo. Ja. Of bijvoorbeeld, of dat je inderdaad iemand voor het eerst ziet. En dat je meteen op het eerste gezicht helemaal zo going, helemaal slap in de knieën wordt. Helemaal, helemaal, helemaal. En dat je dan ook meteen zegt, oh, mag ik met je neuken? Ah, ah, één keertje, ah, ah, ah. Ah, alleen even dippen dan, ah, ah, ah. Ah, ah, alleen het koppetje dan, ah, ah, ah. Ja. Nou ja, goed. Ja, ik moet het. Ja, ik moet het waarschijnlijk niet zeggen. Maar ik had het een beetje met Daniel eigenlijk. Ja, sorry, Daniel. Ja. Ja. Sorry, Daniel. Ja, jij kwam zo dat toneel oplopen en mijn eerste reactie was going on. Zo, ja, echt. Ik heb niks gezegd. Ik zei niks, anders wordt het meteen een zootje. En zij zit nou ook woest te kijken naar mij. Maar ik zeg ook niks. Ik zei toch ook niks? Ik heb toch ook niks gezegd?
1: Ja, nou ja, misschien moet je het ook niet doen, hoor. Dan wordt het een zootje. Maar het is wel zo. Ja. Nee. Ja. Hè?
0: Weet je? Zit er een meisje van 8 die kijkt me aan van waar heeft die vrouw het over? Sorry. Ben je 8 of niet? Oh, sorry. 12. Ook niet. Hoe oud dan?
2: 13.
0: Oh, 13. Nou ja, okay. Nou, moet je maar even aan je sorry hoor. Het is een beetje donker, maar nou zie ik het ook. Je lijkt wel 14, zie ik nou. Ja. Ja, nou, dan hoef je het niet meer aan je vader en moeder te vragen, denk ik. Dan moet je gewoon maar. Zij kijkt mij nog steeds aan. Nou ja, nou ja. Nou. Weet je, kinderen zijn eigenlijk een soort gezwellen eigenlijk. Nee, maar goedaardige gezwellen. Zo, nee, goedaardige. Goed, nee, want nou zit die vader mij weer aan te kijken. Nee, maar, ja. Nee, maar hele leuke, goedaardige gezwellen heb je ook. Hele vrolijke, speelse, gezellige, goedaardige gezwellen. Hoe maak ik dit ook nog goed? Nee, maar als je het nagaat, het klopt wel, het zijn je eigen cellen. En ze groeien maar, dat zie je. En ze zitten ontzettend in de weg. Nou, dat was nou weer niet zo'n goede vergelijking, geloof ik. Een slokje. Ja. Nee, maar het is mijn rechtersok namelijk. God, wat zitten jullie op mij te letten, zeg! Hier zo! Daar zo, ja! Wat is dat je Piet letten, zeg? Ja! Dan op die sokken te letten. Zeg dat dan even! Ja, zeg dan gewoon, wil je die sokken even... Wij worden zenuwachtig van die sokken. Kan je die sokken... Ik ben niks te beroerd om die sokken aan te doen. Moet je het wel even zeggen. Ja, weet ik veel. Daar let ik toch niet op. Had je nou niks kunnen zeggen, Daan? Nee. Dat viel je al helemaal niet op gewoon. Nee, het is een hele rustige man. Het viel hem geen eens op. Hij zat gewoon lekker een beetje te dutten. Nou, wacht even.
1: Nee.
0: Nou, wacht eens. Nou, komt helemaal goed. Ik heb deze nog. Nee, wacht. Nee, ik ga naar... Het komt helemaal goed. Let op. Zitten ze zich daar weer mee te bemoeien dat dit geen moederproeven schoenen zijn? Ja. Dat klopt, maar ik ben nu ook even geen moeder. Ik ben dan gewoon even... Ik ben nu artiest, zeg maar. En dan ga ik Moni van die dirndl-sandalen aandoen, dat snap je. Dat is niet leuk. Nou, hoe heet het ook weer? Jodel. Nou, zo, komt helemaal goed. Oeh.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet

0: langs in onze ruime show aan de Deutstraat in Heemskerk. En maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan maar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Kan wel warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Zandie bij Kazee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
2: Ouder, een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond ouder worden. Met Els en Pim.

0: Nee, kan hoor.
1: Kan ik? Ja. Goedemiddag, luisteraar. Fijn dat u er allemaal weer bent. Want wij zijn er ook. Pim, het is warm in de studio,
0: ja,
1: maar...
0: Ja, nog veel harder als die microfoon afbreekt.
1: We hebben net per ongeluk... We moeten samen doen. We zitten bil aan bil. En we moeten samen doen met één microfoon. Want de tweede doet het nog niet. En nou is die ene ook nog afgebroken. Dus Pim heeft...
0: vliegwerk, het is mijn dag vandaag, hoor.
1: Ja, vliegwerk verricht. En nu kunnen we toch uitzenden, luisteraars. Dus dat is hartstikke mooi. Ik wil het even hebben over de warmte. Want bij hoge temperaturen lopen oudere mensen door een verminderd dorstgevoel en een lagere transpiratiecapaciteit een groot risico op uitdroging en oververhitting. Ik zie het al aan Pim. Sorry. Zorg voor voldoende vochtinname. 2 tot 3 liter per dag. Nou, dat is natuurlijk best wel veel. Maar als je nou een liter op het aanrecht zet, een fles met een liter water of zo'n kan, en elke keer als je er langs loopt, dan neem je even een glaasje water. Dat is het beste wat je kan doen. Dan zie je ook meteen hoeveel je al gedronken hebt. Even kijken, ja, voldoende drinken. Oudere mensen moeten... Ja, je kan ook thee of bouillon drinken. Als er geen dorst is, dan vergeet je dat. En toch moet je het doen. Je huis koel houden. Als je 's morgens uit je bedje stapt, dan kan je het beste meteen al een beetje de raambekleding dicht doen. Zodat je het binnen een beetje donkerder hebt en koel. Houd overdag de ramen, gordijnen en zonwering gesloten. Zet 's nachts of 's ochtends vroeg de ramen open om door te luchten. Fysieke verkoeling, maak polsen, gezicht, hals en benen nat. Of gebruik een nat washandje in de nek. Nou, dat moet je zeker doen hoor, want je wordt eigenlijk alleen maar warmer en warmer. Een lauwe douche of een koel voetenbad helpt ook. Je kleding, kies voor loszittende lichte kleding van ademend materiaal, zoals katoen. En vermijd zware inspanningen en blijf uit de directe zon. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik naar de studio ben gekomen in mijn autootje met de airco aan. Want ik dacht, als ik ga fietsen, dan word ik veel te warm. Pim, ken je dat?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar eventjes nog over die opmerking van het... dat je, want ik kreeg een berichtje binnen.
1: Ja.
0: Dat zal ik even voorlezen. Dat was namelijk een tip van het Rijksoverheid. En die zeiden... vandaag weer ons... dus eigenlijk een beetje een onzinnig advies van de overheid en van het RIVM. Drink 2 liter water als het heet is. Nou, doe dat nou niet, want dan verbrand je je bek.
1: Ik moet er helemaal even over nadenken. 2 liter koud water bedoel je? Ja.
0: Ja, maar nee, er staat echt 2 liter water.
1: Als het heet is.
0: Als het heet is, ja. Ja, dat moet je niet doen natuurlijk. Nee. Plaatje, Els.
1: Ja, plaatje, Pim.

0: En dit waren de searches. Gaat hij nou... Oh ja, nou, ik hoor het niet. Hoe kan het nou weer? Oh ja, dan heb je deze zeker...
1: Wat is
0: er
1: nou weer? Nee,
0: die zit
1: erin.
0: Ja, maar
1: ik hoor
0: niks.
1: Oh.
0: Hallo. Oh, ja, ik ben er
1: weer. Jij bent er niet.
0: Ja, nee. Ja, ik had hem dichtgedraaid.
1: Maar nou ben ik er weer niet.
0: Nou, jij, dat moet wel.
1: Ben ik er? Ja,
0: ja ik
1: nu
0: hoor
1: ben
0: je.
1: Ik er weer. Jongen.
0: Eigenlijk.
1: We zitten veel te dicht op elkaar, man. Jezus. Groot voorhoofd.
0: Ja.
1: Ja, dat komt van chocolademelk drinken, zei mijn zoon vroeger altijd.
0: Ja.
1: Ik wil even melden dat ik voor volgende week iemand uit ga nodigen. Een spreker van de hospice.
0: Oh ja.
1: Want dan hebben we een voorlichting over de zorg in de laatste levensfase die we met huisartsen organiseren in Beverwijk op 11 juni aanstaande. En ik wil daar even aandacht aan besteden. Dus ik ga contact opnemen met de dames van de hospice, zodat zij volgende week maandag op 1 juni, dan zijn wij er ook weer, zij daar iets over kunnen vertellen.
0: Ja.
1: Goed? Goed.
0: Goed.
1: Ja.
0: Dus je wil dan... Man, ik wou dat ik hier een bak water was. Neil Young met...
1: Doe dat maar, ja.
2: Song, it's an old song, sung a lot of times. But it keeps coming back at me.

0: Nou, dat was Neil Jonge, Els.
1: Ja, lekker, Pim. Was een mooi nummertje.
0: Hè? Ja, was een leuk nummer. Ja.
1: Van Neil Jong. Ik moet je wat vertellen over AI.
0: Oh,
1: in,
0: ja.
1: in de Jansheren in Heemskerk. Daar is kort geleden een avond geweest. Dat was een succes. En de deelnemers gaven zelf aan dat ze het een zeer informatieve avond hebben gevonden. Waarin ze niet alleen veel hebben geleerd over AI, Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Je kan er haast niet meer omheen, hè, vandaag de dag. Maar ze hadden ook echt heel veel plezier beleefd aan de cursus. En nu komt er een nieuwe bijeenkomst op 24 juni over werken met AI. En dat wordt gehouden in de Jansheer.

0: feest heeft. Want vanaf woensdagavond 24 juni staat er opnieuw een cursusavond gepland. Niet vanaf, maar op woensdagavond 24 juni staat er opnieuw een cursusavond gepland op dezelfde locatie. Een mooie kans om zelf te ervaren wat AI voor jou kan betekenen. Wil je graag begrijpen wat je met artificial intelligence kunt doen? Het uitgelegd hebben en het ook in werking zien? Meteen ook horen hoe je het met jouw privacy staat? Dat is natuurlijk ook best belangrijk, hè? Weet je niet waar je moet beginnen omdat je al wat ouder bent en gaat het je allemaal veel te snel? Of dat je in de directe omgeving mensen hoort praten over AI, maar je het niet allemaal kan volgen? En sommige mensen, helemaal als je wat ouder bent, zijn ook een beetje bang om iets met AI te doen. Zal ik je stiekem eens vertellen wat ik heb gevraagd aan AI?
1: No.
0: Welke bril ik moet kiezen bij de opticien, wat bij mijn gezicht past.
1: Ja, dat wordt wel een dingetje, denk ik.
0: Ja, dan moet je een fotootje sturen.
1: Maar oh, ja?
0: Dan zet hij een hele leuke bril op.
1: Ja, ja, het hangt er vanaf wie het is, hè?
0: Wie?
1: Wie het is, of je zelf ook een bril draagt.
0: Nou, luister.
1: Ja, ja.
0: Tijdens de training krijg je antwoord op vragen als wat is AI eigenlijk? Wat kan je ermee? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kan je beter niet doen? Je ontdekt welke handige en slimme oplossingen AI kan bieden. Zoals bij het schrijven, vertalen, vakantieplanning, informatie opzoeken, plannen, creatieve ideeën bedenken en nog veel meer. Dus hou 24 juni in de gaten. Het is, even kijken, het kost €39, inclusief een kopje koffie. Het wordt gegeven door meneer Van Eck. En je kan allerlei vragen stellen en nou, een hele informatieve avond wordt dat. 24.
1: Klinkt interessant, Els.
0: Wel, hè? Je vindt er zeker geen zak aan. Nou, het lijkt mij voor oudere mensen wel heel...
1: Ja, is ook zo.
0: Ja, want het is natuurlijk... Ja, je ziet soms filmpjes ook voorbij komen dat je denkt, nou, is dat nou echt of
1: ja,
0: is
1: ja,
0: dit
1: dat
0: nou
1: is ook
0: AI?
1: Zo. Ja, dat is, je stinkt ook met muziek, je stinkt er zo in. Het is,
0: ja. En dieren die elkaar opvreten?
1: Ja, nou ja, die varaan, die doet het ook, hè?
0: Die varaan?
1: Varaan.
0: Ja, grote varaan.
1: Dat is een heel groot hagedis.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja,
0: nee, die heeft een keer mijn stokbroodje gepakt op het strand bij op Cuba.
1: Op Cuba?
0: Ja.
1: Ik kom al in Indonesië voor, heb ik me laten vertellen.
0: Oh, was het een andere...
1: Was het gewoon, ja, joh, dat is gewoon een hagedis, een leguaan.
0: Ja, dat was een leguaan.
1: Nou,
0: Jezus, nou, draai maar een muziek.
1: Nee, jij hebt toch iets op een gedicht?
0: Oh ja, ik heb een gedicht, maar ik heb het nu opgezocht. Want ik had zelf geen mooie om voor te dragen. Dus Pim, als het goed is, staat hij in jouw lijstje.
1: Ja.
0: En heet hij De Molenaar?
1: Ja.
0: Het is eigenlijk een beetje een gedicht met een moraal.
2: Hij was altijd gelukkig, maar één keer per jaar verjaarde zijn vrouw en dan baalde hij zo. Want nooit had hij dus geld voor een prachtig cadeau. Hij lag ervoor krom, hij spaarde ervoor, maar er was altijd wel wat. En dan ging het niet door. Soms was hij er bijna, kreeg hij weer pech. Ging de wind weer eens liggen, was zijn spaargeld weer weg. Ja, want zonder wind kan een molen niet malen en moest hij brood van het cadeaugeld betalen. En elk jaar weer, zei hij diep gegeneerd, weer geen cadeaus gehad, maar gefeliciteerd. En dan antwoordde altijd de molenaarsvrouw, ach, zonder cadeau hou ik ook wel van jou. Wat maakt het nou uit? Het leven gaat door. Ik hoef geen cadeau. De molen gaat voor. Maar op een keer, een verjaardag, geheel onverwacht, het was niet te geloven, wie had dat gedacht, lag er een pakje op haar stoel naast de schouw met een brief waarop stond, cadeautje, voor jou. De jarige Job gaf haar man toen een zoen en zei, schatje, dat had je nou niet hoeven doen. Maar wat zou het toch zijn, riep de molenaarsvrouw. En de molenaar zei, het is echt iets voor jou. Een jurk, riep ze blij. Of is het een hoed of zo'n bus waar je vermicelli in doet? Misschien, zei de molenaar, ja, wie weet wel, een sjaal of een paar stadse schoenen of een zilveren schaal. Wie zal het zeggen? Misschien wel een klok of zo'n rek met aan elk stokje een mok. Het kon zelfs een hond zijn of een engelenkoor. Ze lachten zich rot en verzonnen maar door. Een tweepersoons lichtbad met bubbels erin. Een jaar gratis wind voor het hele gezin. Het werd alsmaar gekker, een vliegend tapijt. Een reis naar de maan met hotel en ontbijt. Wie weet was het wel een zingende zaag. Of een varkentje met een knorrende maag. Of een fabriekje in levenpastei. Het molenaars echtpaar kwam niet meer bij. Nog nooit had de vrouw zo'n

verjaardag gehad. Wat een cadeau zeg, wat prachtig was dat. En de molenaar werd toen op zijn beurt verrast, want zijn vrouw borg het pakje toen op in de kast. En zei, als jij jarig bent, krijg jij het van mij. En dan verzinnen we samen de inhoud erbij. Aldus werd besloten en 2 keer per jaar gaven ze steeds het cadeau aan elkaar. Jaar in jaar uit ging het altijd weer zo. Wel 100 keer lol van hetzelfde cadeau. Nou, zoals iedereen zijn ook zij doodgegaan en is het cadeau mee het graf ingegaan. Ja, en wat er nou in zat, vraagt er niet naar. Gaat niet om de inhoud, maar om het gebaar. Klaar.

0: ook wel. Ja. Ik wilde nog even attenderen op de stutlunch met Kienen.
1: Ja, leuk.
0: Dat is een avondje. Zeg ik het avondje? Nee, een middagje. Sorry, zondag 31 mei. Van 1:30 tot 3:30 kun je lekker lunchen in de stut. En dan is er ook nog kienen. Daarna, na de lunch, gaan ze kienen. Je kan je aanmelden bij de balie van de stut. Of telefonisch op 0251 248648. Of fiets even naar de site van de stut. www.destut.nl. Zondag 31 mei van 12:30 tot 3:30. De lunch kost €8,50 en het kienen kost €5. Nou, dat is toch weer een leuk middagje. 31 mei, Pim. Wat heb je opgezocht? Een liedje had je?
2: Rhythm of the Rain.
0: Goed. Waarop de Nijs? Nice.

0: Ja, Jansen, dit was inderdaad het origineel. En Rob de Nijs heeft dat inderdaad ook gezongen. Maar die heeft al meer nummers gezongen die niet zo van hemzelf zijn.
1: Ja, want ja. Ik dacht dat je Rob de Nijs opzette. Maar dit heeft Rob van deze originele zeker.
0: Ja, maar het is een goede artiest hoor, Rob de Nijs. Dat, mensen die zijn nog stapelgek op. Dat is prima. Maar ja, hij heeft niet echt heel veel van zichzelf gezongen. Maar goed, dat is een hele andere discussie.
1: Ja, daar gaan we het nu niet over hebben.
0: Nee, gaan we niet over hebben. Nee.
1: Nee, want in de stut zijn nog veel meer dingen te doen. Bijvoorbeeld ook de educatieve activiteiten. Je kan Arabisch leren. Nou had ik het net voor mijn neus en dan druk ik op een knopje en is het weer weg. Pim, je moet toch weer even wachten hoor.
0: Ja?
1: Ja, even wachten hoor. Cursussen, ja.
0: Nou, dat maakt niet uit. Doe rustig.
1: Educatief, ja. Zelfs een cursus Arabisch kan je volgen. En Aziatische bewegingsleer. Bridgen. Dansje fitte. Duitse conversatie. Een Engels opstapconversatie. Zingen. Het stutkoor. Jeu de boule. Kienen. Kunstgeschiedenis. Dat is ook leuk, hè? Kunstgeschiedenis.
0: Ja.
1: Want ik heb me ook een beetje verdiept in de reis van de nachtwacht. Ook tijdens de oorlog. Ja.
0: Ja, dus je weet ook wat die gelegen heeft, die verstopt geweest is.
1: Ja, in die bunker bij Castricum.
0: Ja. Ja.
1: Ja. En om heel eerlijk te zijn, is hij nog vervoerd door mijn ome Jaapie.
0: Ome Jaapie?
1: Ome Jaapie was van Beentjes en de Bruin, de busonderneming. En die hadden een hele grote garage, grote loods. En daar heeft de nachtwacht één nachtje in een vrachtwagen staan wachten tot hij...
0: Oh, spannend zeg.
1: Ja,
0: bijzonder. Ja, leuk.
1: Ja. Ja, en mijn nicht Paula Beentjes vertelt daar een heel verhaal over hoe het echt is gegaan. Met
0: nou, dat is de moeite waard. Ja, dat is de moeite waard.
1: Ja, en via de historische kring Heemskerk kun je Paula weer opzoeken. En wellicht het verhaal een keer beluisteren.
0: Ja, zou leuk zijn.
1: Superleuk om dat te horen.
0: Ja, dat geloof ik ook. Ja, zeker.
1: Ja, we hebben een belangrijke rol gespeeld, wij in Heemskerk.
0: Zeker. Ja, maar ja, nog, ja.
1: Ja, ik dan niet, maar ome Jaapie wel.
0: Ome Jaapie, ja, dat was toch zo'n klein knaapje, hè?
1: Nee, het was best een grote man.
0: Was het oom Jaap?
1: Oom Jaap.
0: Grote knaap.
1: Ja, was oom Jaap.
0: Oom Jaap. Ja. Mr. Loni van Bobby Vincent, ken je die nog?

0: Mr. Loney van Bobby Vint en Bobby V. En ja, Els, je noemt het al voor volgende week. Ja, de luisteraar zal nooit denken, we zijn hier nog eens klaar. Maar volgende week dan hebben we die mevrouw van het hospice. En dan gaan we even kijken of die in de studio komt. Of we dat telefonisch kunnen doen. De studio is niet zo handig, denk ik. Want dat is nog een beetje aan improviseren hier. En zoals nu ook, met de 2-1 microfoon. Dat is toch wel een beetje, ja, je weet niet hoe het weer is, maar een beetje warm.
1: Ja, ik heb het bloed heet. Maar dat geeft niet. Het is een voorlichting over de zorg in de laatste levensfase. En dat wordt georganiseerd in samenwerking met huisartsen. Dus ook weer interessant. Maar ik ga vragen aan de dames van de hospice of ze mij de informatie geven. En dan kan ik het weer doorsluizen aan uw luisteraar.

0: luisteraars, dat was Pim.
1: De Nieuwsziekers.
0: De Nieuwsziekers. I'll never find another you. Nou, dat klopt wel, want elk mens is uniek. Hé?
1: Ja.
0: Zo zit het toch?
1: Zo zit het toch. En dat is ook zo. Het is inmiddels, luisteraars, nog een kleine 17 minuten te gaan. En dan is deze maandag, op tweede Pinksterdag ook weer historie. En ik denk dat wij zo meteen lekker gaan afsluiten, Elsie. En dan gezellig, dan kunnen we ook de koelte in. Want het is het...
0: Het is enorm warm hier. Ja.
1: Dus zeg maar een lekker stukje muziek uitzoeken. En dan gaan we even... kunnen we zeggen van luisteraars, bedankt voor het luisteren.
0: Voor het luisteren en tot volgende week.
1: Ja, dat...
0: Dan zijn we er weer, hoor.
1: Laten we dat maar doen. En dan is het... dan hebben we nog 4 minuten. Nee, dat... doe even een lekker nummer van de Marmalade. Dat is wel grappig dan nog. Bye.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... Die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks ontroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: en commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ik word wakker als je stem ruist door de bomen.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode
8: Dat is net dat kleine beetje meer.
9: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
10: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: Zandy Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

zoals gewoonlijk neem ik je meteen ver mee terug in de tijd in de platenkast. En dat was bijvoorbeeld met deze van Joe Cocker. En die heet Feeling Alright. Maar ja, af en toe is er ook nog wel eens een nieuwe plaat in. Nieuw, 2020. Heel veel langer, sloeg de spijker op de kop. Changes.

Dat was Marillion en Kaylee. En het zal je niet verbazen als ik vertel dat er in de tijd dat dit uitkwam, eind jaren 80, ineens veel meisjes geboren werden met de naam Kaylee. De volgende nummer stamt uit een tv-serie. En in mijn herinnering, en die zal toch wel goed zijn, was er na het succes van de film Saturday Night Fever, waarin John Travolta ook een wereldster werd, besloot de Nederlandse tv ineens van, we kunnen die serie wel uitzenden waar hij in zit. En dat was Welcome Back, Mr. Cutter. En dat ging over een schoolklas. En daar was John nog een jonge knul in. Ja, misschien was hij niet meer zo jong, maar speelde in ieder geval een tiener. En daar kwam een leuk liedje uit. En dat heet Welcome Back. En dat is van John Sebastian.

zijn heel wat versies van dit nummer gemaakt. Maar dit was die uit de jaren 60 van The Love Affair en Everlasting Love. Ik heb even niet gekeken of het origineel is. Daar durf ik me even niet aan te wagen. Hé, wie hebben we daar? Martha and the Muffins uit 1980. En die hebben het over Echo Beach.

Dit Savri duo heeft meerdere hits gehad. En dit is iets minder bekende, maar ook wel een grote hit geworden. Dit heet Samba Adagio, of iets van die strekking. De nu good old Grace Jones en Slave to the Rhythm.

Jimmy James en zijn zootje Schorrimorrie. Oftewel Jimmy James en de Vagabonds. En dat heette I'll Go When the Music Takes Me. Ik hoop dat je nog even met me meegaat. Ik ben er nog ongeveer een half uurtje. En er zit van alles in. Jaren 60 tot en met nu. En we gaan nu naar 1999. Met een graag geziene gast in de platenkast. En dat is Ruudje Kot. En die zingt voor jullie Leun op mij.

John Denver met een ode aan de Calypso. En, dat was, was een onderzoeksschip van een Franse duiker, een beroemde duiker. Ik kan even niet op de naam komen. Even naar 2020, het live lied voor velen destijds. Direct, Soldier On.

zou niet zeggen, maar het is toch wel liefdevol. En wanneer was dit? 1994 deden ze ook aan samenwerkingen. Want dit waren Salt en Peppa samen met En Vogue. En het heette What a Man. Nou, What a Man, dan schakelen we mooi door naar John Legend. En naar meneer Sterkestans en zijn koffie. Want het uur is alweer bijna om. En wat ga ik draaien van John? Dit heet Love Me Now.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
4: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. We hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
3: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
6: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
5: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
7: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
5: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
3: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
2: Who you gonna call?
3: Ruud Jansen.
1: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 9 tot 11 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
3: Who you gonna call? Ruud Jansen.
4: Reddervrienden, een hartelijk goede maandagavond. Het is weer 9 uur. En zoals te doen gebruikelijk op maandag is dat weer de Redder in de Noodshow. En vanavond hebben we weer een special. Ja, we wisselen het een beetje af. Hè. Vanavond weer eens een special. En een hele mooie special. Want vanavond is er maar één band. Één artiest, één band die centraal staat. En daar hebben we 2 albums van. En ik weet niet precies of we dat gaan redden om ze allebei helemaal te draaien. We gaan er ons wel onze best voor doen. Zo min mogelijk kletsen en zoveel mogelijk muziek. Het gaat vanavond om Jethro Tull. En Jethro Tull, dat is een Engelse. Ja, het wordt genoemd een prog-rock band. Progressieve rockband. Die in de jaren 60 en 70 behoorlijk veel muziek gemaakt hebben. Even kijken, wat zal ik er ook over vertellen? Ja, het album wat we vanavond gaan draaien, dat is uitgebracht in 1971. De nummers zijn geschreven door voorman Ian Anderson, de fluitist en gitarist en zanger van deze band. En de titelsong Aqualung, dat heeft hij in samenwerking met zijn toenmalige echtgenoten gedaan. Er zijn meer dan 6 miljoen albums verkocht van dit album. Wat het een groot commercieel succes maakte. En dit leidde tot de doorbraak van Jethro Tull in Amerika. Nou, het thema van de album. De eerste helft van het album bestaat uit 6 karakterschetsen. Waaronder 2 van mensen met een discutabele reputatie. Zwerver Aqualung en tienerprostituee Cross-Eyed Mary. En 2 autobiografische nummers. Waaronder Cheap Day Return. Een nummer dat Anderson schreef na een bezoek aan zijn ernstig zieke vader. Aqualung is een fictieve persoon die zich aangetrokken voelt tot pubermeisjes. En ademhalingsproblemen heeft. Gebaseerd op een zwerver die Andersons toenmalige echtgenote in Londen gefotografeerd had. Zijn bijnaam dankt Aqualung aan zijn rochelende ademhaling. Goed, nou, we gaan gewoon maar eens even lekker luisteren naar dit album. Als u alle informatie die er verder nog staat wilt weten, dan verwijs ik u naar Wikipedia. Daar staat genoeg te lezen, het hele verhaal achter het album. En ik vertel u alleen nog eventjes de bezetting. En dan gaan we muziek draaien. Ian Anderson, dus op dwarsfluit, akoestische gitaar en stem. Dan Clive Bunker, die speelt 1000 drums en percussie. Martin Barre speelt elektrische gitaar en sopraanblokfluit. John Even speelt piano, orgel en mellotron. En Jeffrey Hammond doet de basgitaar, altblokfluit en vreemde stemmen. Gastmuzikant is David Palmer, die het arrangement voor het orkest schreef. En welk orkest hier meedoet, dat is onbekend. Het eerste nummer wat we draaien, dat heet Aqualung. Hier is Jethro Tull.

Ja, dat was de openingstrack Aqualung. En ik ga u nog even vertellen dat het album wat wij hier hebben, dat is natuurlijk van vinyl. Dat is duidelijk. Dus hoor je af en toe een tikje. Nou ja, dan is het niet anders. Het is overigens wel een remix. Het album is in 2011 opnieuw uitgebracht. En dan is er een hele mooie stereo mix van gemaakt door meneer Steven Wilson. En als je het die dus legt naast het origineel, dan is dat wel een verbluffend mooi resultaat. Dus die remix van het album uit 2011, die hoort u dus vanavond. We gaan verder met het volgende stuk. Had het erover, Cross-Eyed Mary.

En dat was een Cross-Eyed Mary. En we gaan verder met een nummer dat Ian Anderson schreef, dat ik al zei, na een bezoek aan zijn zieke vader. En dat nummer, dat is getiteld Cheap Day Return.

Mother Goose liep even door. Ik zat er even tussendoor te kletsen ook nog. Ach, wat maakt het allemaal uit. Mother Goose dus, zo heette dit werkje. We gaan verder met het vijfde nummer van kant 1. Die overigens helemaal dus aan Aqualung gewijd is. En de tweede kant van het album gaat meer over Ian Andersons godbeleving. Maar dan wel pro-gods, maar anti-church, om het zo maar eens te zeggen. Nou, zou ik zo nog wel wat meer over. Wandering Around, dat is het volgende nummer van deze plaat, Aqualung.

Wondering Aloud. En dat was het ene laatste nummer. En we gaan nu naar het laatste nummer van kant 1. En dat is getiteld Up to Me.

Ja, Up To Me was dat. En onze techneute Angela gaat nu gewoon op een razendsnelle manier de plaat omdraaien. En intussen ga ik u nog weer wat vertellen over de tweede kant van het album. Want dat heeft een totaal andere boodschap dan de eerste kant. De algemene boodschap van de tweede helft van het album is pro-God, maar anti-kerk. Gaat over Andersons religieuze ervaringen en maakt het statement dat georganiseerde religie eerder de band tussen mens en God beperkt in plaats van propageert. En de sfeer doet soms mysterieus aan en roept middeleeuwse beelden op. Nou, dat is überhaupt wel zo met de met de tekst, met de muziek van Jethro Tull. Het is dus nogal rigie. Men moet deze teksten die hier gebruikt worden zien in de tijdgeest van de jaren 70. Toen deze zeer opzienbarend waren en er een chockerende werking van uitging. Ze leidden in ieder geval tot opschudding. En het was absoluut niet gebruikelijk om een instituut als de kerk zo aan te pakken zoals Ian Anderson hier op deze plaat doet. Bepaalde geloofsgemeenschappen in de Verenigde Staten belonden exemplaren van dit album wegens godslastering letterlijk op de brandstapel. Wat een bekend geluid. Nee, hebben we eerder meegemaakt in Amerika. En Anderson zei erover: it's very dissatisfying to me that children are brought up to follow the same God as their parents. God is the abstract idea man chooses to worship. Nou, dat komt er hierop neer dat hij het vreemd vindt dat kinderen met dezelfde God worden opgevoed als hun ouders. Aquiline was het eerste album dat werd opgenomen in de nieuwe studio's van Island Records en on Basing Street in Londen. Een grote studio waarin Jethro Tull werkte, een oude kerkkapel, kampte met opstartproblemen wat het opnameproces vrij lang maakte. Goed, we gaan luisteren naar de tweede kant. En ik denk dat we het er heel verstandig aan doen om die gewoon lekker te laten doorlopen. Dus we gaan er niet tussendoor praten. Dus ga ik u vertellen dat u achtereenvolgens gaat luisteren naar My God, Hymn 43, Slipstream, Locomotive Breath en Wind Up. We laten hem lekker doorlopen. Kunt u genieten van kant 2 van Aqualung. Jethro Tull.

0: Ja, en dat was dan in zijn geheel de tweede kant van het album Aqualung, waarin u dus achtereenvolgens luisterde naar My God, Hymn 43, Big Slipstream, Locomotive Breath en als laatste Wind Up. Nog wat trivia is er ook wat te vertellen. Op de oorspronkelijke albumcover die de figuur Aqualung toont, stond niet de bandnaam en de albumnaam. En bij deze versie die wij vanavond draaien, dus latere versies, werd deze informatie er wel op gedrukt. En dan nog iets wat Angela zal interesseren. Nummers van dit album zijn gecoverd door andere bands. Waaronder een gecoverde versie van Cross-Eyed Lady door Iron Maiden. Bekende Bruce Dickinson. Bruce Dickinson is een enorme Jethro Tull fan. In 2004 heeft de band het hele album voor een radioprogramma live gespeeld en opgenomen en later op CD uitgebracht. En dat heet dan Aqualung Live. Nou, dat waren nog wat externe informaties over dit album. De rest van de uur gaan we even opvullen met wat krakertjes. Dus gaan wij overschakelen naar het Krakerspaleis. En in de tweede uur straks gaan we integraal draaien Thick as a Brick van Jethro Tull. Mijn persoonlijke favoriet van deze band.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
9: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
8: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma BOOS van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
11: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
10: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de Redder in de Noodshow. En zoals ik u het eerste uur heeft natuurlijk al laten horen, zijn wij vanavond geheel in de ban van Jethro Tull. De band rond zanger, gitarist, fluitist en componist Ian Anderson. En het eerste uur heeft kunnen luisteren naar Aqualung en een album van hen uit 71. En in het tweede uur een heel bekend thema-album en mijn persoonlijke favoriet van de band, Thick as Brick. En dat is een album uit 1972. De geschiedenis daarvan is als volgt. Commercieel gezien was het een zeer succesvol album. En het eerste album van de band dat in de Verenigde Staten op nummer 1 kwam op de Billboard albumlijst. Het wordt als een van de hoogtepunten van de progressieve rock beschouwd. Eigenlijk bestaat het gehele album maar uit één nummer van 45 minuten. Tekst en muziek zijn van de hand van Ian Anderson en de voorman van deze band. En het is een concept album naar een gedicht van het fictieve jongetje Gerald Bostock. De eerste persing van de LP had een hoes die eruit zag als een lokale krant. Nou, dat is nog steeds zo. En kon worden uitgevouwen tot een 12 pagina's tellend tabloid. Latere persingen zagen er voor het oog wat wel hetzelfde uit, maar konden niet meer worden uitgevouwen tot een krantenformaat. Nee, nou, de versie die ik hier heb is ook een nieuwe versie. En daar kan het met de oorspronkelijke hoes niet wel, maar dan zit die krant er gewoon los bij. Dus dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Hoewel dit album bedoeld was als parodie op het conceptalbum, heeft Ian Anderson wel degelijk een maatschappijkritische boodschap met dit album. Het album begint met de volgende regels gericht tegen de hippiecultuur. I really don't mind if you sit this one out. My words is a whisper, your deafness a shout. Of your deafness a shout. I make you a feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter and your love's in the sink. Nou, dat zijn de openingsregels. En daarmee weet je dan gelijk hoe het staat. Later tegen de zakenman. We'll make a man out of him. Put him to trade. Teach him to play Monopoly. And how to sing in the rain. En zo gaat dat nog een tijdje door. Als u, nogmaals, ik zeg het maar, ik ga niet al die informatie vertellen, want dan ben ik zo lang aan het kletsen. En we willen graag het hele album laten horen. Dus als u die informatie wilt lezen, wat de teksten onder andere zijn, dan verwijs ik u naar Wikipedia. Want daar staat het gewoon op als je Thick as a Brick intikt. Ik zei het al, het bestaat dus eigenlijk uit twee delen. Thick as a Brick Part 1, dat duurt 22 minuten en 40 seconden. En Thick as a Brick Part 2, dat is 21 minuten en 10 seconden. Nou, er staan er nog wat nummers onder, maar dat klopt allemaal niet, want dat zijn bonusnummers op een verjaardagspersing uit 1997. De bezetting, dat ga ik u nog wel even vertellen natuurlijk. Ian Anderson, dwarsfluit, akoestische gitaar, viool, saxofoon, trompet en zang. Martin Barre speelt elektrische gitaar en luid. Dan even kijken hoor. Barrymore Barlow, drums, pauken en percussie. En Jeffrey Hammond, die speelt basgitaar, gesproken woord. John Evan speelt dan ook nog orgel, piano en klavercimbal. Gastmuzikant is David Palmer. Die heeft een arrangement geschreven voor orkest. Welk orkest? Nou, dit is bij Aqualung. Dat is onbekend. We gaan luisteren naar Thick as a Brick. Helemaal achter elkaar. We komen er alleen misschien nog even tussen bij het omdraaien van de LP. Want we draaien alles van LP. Dus niet gaan bellen als er tikjes zitten. Daar kunnen we niks aan doen. Stofje is zo geregeld. Goed, daar komt-ie. Thick as a Brick. Jethro Tull.

0: has a break.
1: Ja, zou je toch niet van Jethro Tull houden? Dan heb je toch al een rotavond vanavond. Nou, wij hebben mazzel, wij houden er wel van. Het was heerlijk om te horen, gewoon weer eens even lekker integraal helemaal dit album van Jethro Tull. Een van zijn grootste succesalbums aller tijden. Ian Anderson, dus de begenadigde composer en uitvoerder van dit werk samen met zijn medemuzikanten. Goed, eens even kijken naar de klok. Nou, we hebben nog een paar minuten over, niet te veel. Maar we hebben nog wat tijd over. En dat betekent dat wij dit nog een beetje gaan opvullen met wat krakertjes tot aan de klok van 11 uur. En ik geloof dat we met de Stones beginnen. Ik weet het niet zeker hoor, maar ik heb zomaar het idee dat we met de Stones beginnen. Is dat zo?
2: Ja, we gaan beginnen met de Rolling Stones. Jumping Jack.

0: Ja, ik was heel blij met deze single in de tijd 1968. Dat kan ik me goed herinneren, want dit waren weer de Stones. Nadat ze het album, wat ik helemaal niks aan vind, Their Satanic Majesty's Quest, hadden uitgebracht, gingen ze toch maar weer terug op waar ze goed in waren. Namelijk rock'n'roll spelen en rhythm and blues spelen. En ik was daar toen de tijd heel blij mee, weet ik nog wel. Geweldige single van de Stones en Jumping Jack Flash uit 68. Dat ook toch. Hey, en nu?
1: Ja, nou, ik heb er nog eentje klaarstaan. En ik heb bij de volgende eigenlijk niet gekozen voor...
0: In de microfoon graag. Ik hoor je niet.
1: Ik praat in de microfoon. Nee, ik zit pas. Er zo wat in.
0: Nou, ga door.
1: Ja. Van de volgende single draait de B-kant. Omdat ik dat liedje eigenlijk mooier vind dan de A-kant. En... we gaan luisteren naar Donovan en Little Thin Soldier.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: beter wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Bezeskian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. Sitting on a highway in a broken van.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.